Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 12 september 2014. Op vrijdag 12 september 2014 meerde een drijvende universiteit aan in Antwerpen. Meer bepaald aan de cruise terminal. Voor één keer dus geen toeristen op een misschien wat rijpere leeftijd, maar wel jongelingen aan de Scheldekaai. Het ging om de MV Explorer en die bood onderdak aan Semester at Sea, een varende universiteit met 700 studenten. Een aantal Antwerpse studenten kreeg in 2014 de kans om even onder te duiken in die bijzondere wereld. Het schip herbergde zowat alle faciliteiten die een campus op het land te bieden heeft. Leslokalen, werkplekken, een bibliotheek en zelfs kotkajuiten. Je kan ook vandaag nog altijd mee voor studeren op het water. Zoek wel een goede vakantiejob, want het gaat je toch minstens 35.000 euro kosten. Woensdag 12 september 2018. Op woensdag 12 september 2018 werd het Antwerpse stadhuis een heel mooi kleedje aangemeten. Eentje met een foto van zichzelf. Een immense foto van de gevel van het Antwerpse stadhuis werd die woensdag bevestigd aan de stellingen die voor het stadhuis stonden. Zo konden mensen blijven genieten van de schoonheid van het gebouw tijdens de renovatiewerken. Want die gingen wel even duren. Ook aan de kant van de Zilversmidstraat kwam er toen een afbeelding van de zijgevel. Het ophangen van de foto's, ook dat duurde wel even. Bijna een hele week. Na de grondige restauratie in 2018 tot en met 2022 werd het stadhuis een hedendaags, duurzaam en open huis van bestuur. Zo staat er toch op de website antwerpen.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen-Noord worden twee horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. Eén zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor een derde zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht. Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjarenbegroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen. De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van Cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging Nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten. Het Antwerps collectief De Grungbluivers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderrondje aan een piano op het eilandje en uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungbluivers opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit keer met een volledig symfonisch orkest. In Antwerpen-Noord worden 2 horecazaken tijdelijk gesloten na een gezamenlijke controle van politie en verschillende stads- en overheidsdiensten. 1 zaak aan het Sint-Jansplein gaat een maand dicht nadat er onder meer drugs werden gevonden en er niet werd voldaan aan veiligheid en hygiëne. Een horecazaak in de Van Kerkhovenstraat krijgt een sluiting van 2 maanden opgelegd, ook onder meer vanwege ernstige hygiëneproblemen en voor de verkoop van sigaretten zonder fiscale zegel. Beide zaken mogen pas opnieuw open na een positieve hercontrole. Voor een 3e zaak aan het Sint-Jansplein gelden strenge voorwaarden voor een eventuele heropening. De uitbater moet onder meer maatregelen nemen tegen geluidsoverlast en in orde zijn met de regels rond de beveiliging en hygiëne. Voor die zaak en de andere aan het Sint-Jansplein vervalt bovendien de afwijking op het sluitingsuur. Ze moeten bij een heropening uiterlijk om 1 uur dicht.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: This room's a mama. Hit it!

Periode van regen vandaag en na de middag wat opklaringen. Het wordt zo'n 15 graden. Dat is ook de temperatuur voor morgen en zondag. En dan krijgen we flink wat zon. 'S Avonds weer meer bewolking en mogelijk een bui morgenavond. Volgende week krijgen we opnieuw mooi en warmer weer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjarenbegroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen. De juridische strijd over de vermeende uitbreiding van luchthaven Deurne is definitief afgerond. Het Hof van Cassatie bevestigt de vrijspraak van het Vlaams Gewest en de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Volgens buurtbewoners en actiegroep Verlenging Nooit was de veiligheidszone achter de start- en landingsbaan in 2014 zonder vergunning uitgebreid op landbouwgrond. Maar volgens de rechtbanken is er geen sprake van een illegale verlenging en werd de veiligheidszone rechtmatig aangelegd en gebruikt. De zaak sleept al ruim 10 jaar aan en werd eerder al in eerste aanleg en in beroep afgerond in het voordeel van de luchthaven. Tegen het arrest van Cassatie is geen beroep meer mogelijk. Verlenging Nooit is ontgoocheld, al loopt er nog een aparte procedure tegen de meest recente omgevingsvergunning van de luchthaven. Die procedure kan volgens de actiegroep belangrijker zijn voor de verdere toekomst van Antwerp Airport. In Merksem gaat volgende week de film De Zaak Vermeulen in première. Een van de blikvangers van het feestjaar rond de 100ste verjaardag van Gaston Bergmans. De film speelt met de vraag waar Joske Vermeulen, het bekende personage van Bergmans, eigenlijk vandaan komt. Een complotdenker gaat op zoek naar de waarheid en komt daarbij in allerlei absurde situaties terecht, met verwijzingen naar de humor van Gaston en Leo. De film is gemaakt als een echt buurtproject. Inwoners van Merksem van alle leeftijden kregen de kans om mee te spelen, met of zonder acteerervaring. De première vindt woensdag 14 oktober plaats in Schouwburg Noord en is gratis. Vooraf inschrijven is wel aangeraden. De makers willen de film nadien ook online zetten. Dit is

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante antwoord.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 12 september 2018. Op woensdag 12 september 2018 werd het Antwerpse stadhuis een heel mooi kleedje aangemeten.

Eentje met een foto van zichzelf. Een immense foto van de gevel van het Antwerpse stadhuis werd die woensdag bevestigd aan de stellingen die voor het stadhuis stonden. Zo konden mensen blijven genieten van de schoonheid van het gebouw tijdens de renovatiewerken. Want die gingen wel even duren. Ook aan de kant van de Zilversmidstraat kwam er toen een afbeelding van de zijgevel. Het ophangen van de foto's, ook dat duurde wel even. Bijna een hele week. Na de grondige restauratie in 2018 tot en met 2022 werd het stadhuis een hedendaags, duurzaam en open huis van bestuur. Zo staat er toch op de website antwerpen.be. Vrijdag 12 september 2014. Op vrijdag 12 september 2014 meerde een drijvende universiteit aan in Antwerpen, meer bepaald aan de cruise terminal. Voor één keer dus geen toeristen op een misschien wat rijpere leeftijd, maar wel jongelingen aan de Scheldekaai. Het ging om de MV Explorer en die bood onderdak aan Semester at Sea, een varende universiteit met 700 studenten. Een aantal Antwerpse studenten kreeg in 2014 de kans om even onder te duiken in die bijzondere wereld. Het schip herbergde zowat alle faciliteiten die een campus op het land te bieden heeft. Leslokalen, werkplekken, een bibliotheek en zelfs kotkajuiten. Je kan ook vandaag nog altijd mee voor studeren op het water. Zoek wel een goede vakantiejob, want het gaat je toch minstens 35.000 euro kosten.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: just to give it all to.
1: Dit is Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerps collectief De Grungbluivers, dat bekende wereldhits in het Antwerp zingt, bestaat al meer dan 10 jaar en heeft een boek uitgebracht. Auteur Guillaume van der Stichelen, die ook de teksten voor de groep vertaalt uit de originele versies, beschrijft in het boek hoe het allemaal begon als een muzikaal onderrondje aan een piano op het eilandje en uitgroeide tot grote shows in onder meer de Elisabethzaal, de Boerla en de Lotto Arena. Het boek kijkt ook achter de schermen met anekdotes over de groep en de weg die de muzikanten samen hebben afgelegd. Daarnaast zijn 30 populaire liedjesteksten opgenomen, waaronder Antwerpse versies van Purple Rain en What a Wonderful World. Het boek dat naar de groep genoemd is, koop je in de boekhandel of online. Op 16 en 17 oktober staan de Grungbluivers opnieuw op het podium in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dit keer met een volledig symfonisch orkest. Wie bij de stad Antwerpen of het OCMW wil werken, zal mogelijk wat moeten wachten. Antwerpen schort tot het einde van het jaar alle nieuwe externe aanwervingen op. Het gaat om zo'n 50 geplande vacatures die voorlopig niet worden opengesteld. De maatregel komt er omdat de stad meer duidelijkheid wil over haar financiële situatie. Vlaanderen bespaart op het gemeentefonds, waardoor Antwerpen miljoenen aan inkomsten dreigt mis te lopen. De stad werkt daarom aan een aangepaste meerjarenbegroting. Interne selectieprocedures blijven wel doorgaan en mensen die al een contract hebben getekend of een startdatum kregen, kunnen gewoon beginnen.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
4: €130.
3: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Dit keer reizen we naar Melbourne, Australië, waar het folkpopkwartet The Seekers midden de jaren 60 furore maakte. In 1965 schreef Tom Springfield, jawel de broer van Dusty Springfield, het nummer A World of Our Own. Het is een hoopvol romantisch lied dat je uitnodigt in een eigen, intieme wereld, ver weg van de zorgen van elke dag. De Seekers namen het datzelfde jaar op en met hun zachte akoestische gitaren, rijke harmonieën en de warme stem van de inmiddels overleden Judith Durham werd het meteen een klassieker. Het nummer groeide uit tot een van hun populairste songs. In zowel Engeland als Australië belandde het in de top 3 en het stond op hun gelijknamige album. Kort daarna werd het ook opgepikt door countrysterren als Sonny James en Waylon Jennings. Zelfs na hun split in 68 bleef A World of Our Own een vaste waarde op de setlist tijdens hun vele reunies. En tot de dag van vandaag spreekt het generaties aan door zijn eenvoud, oprechtheid en blijvende charme. Hier zijn de Seekers met A World of Our Own.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED screens.

Een zeer fijne maandag. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En de dag die begon op veel plaatsen bewolkt, maar later in de voormiddag komen er opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe, al blijft het tot de avond meestal droog. Het wordt 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen een zwakke storing over het land met af en toe wat lichte regen of motregen. De temperaturen die dalen naar 8 tot 14 graden. Morgen dinsdag is het eerst zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag volgen er opklaringen. En het wordt zacht morgen met maxima van 20 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De partij Groen in Antwerpen dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties door de lokale politie. Met een nieuwe richtlijn kan de politie bekende overlastplegers oppakken, ook wanneer ze op dat moment niets verkeerd doen. Ze kunnen daarvoor tot 12 uur worden opgesloten. Volgens Groen ontbreekt daarvoor een wettelijke basis. De partij die vraagt om de richtlijn op te schorten tot er een juridische toets is gebeurd. Eerder diende ook de Liga voor Mensenrechten al een klacht in en uiten hulporganisaties kritiek op de maatregel. Het Antwerpse stadsbestuur heeft de ontwikkelingsvisie voor de Zuidelijke Ring goedgekeurd. Die bevat een mogelijk toekomstplan voor een veiligere en compactere ring, met bijna 4 kilometer overkapping. De studie moet als leidraad dienen bij toekomstige investeringen en bij de verdere ontwikkeling van het ringpark Groene Vesten. Met de Oosterweelverbinding in aanbouw en de plannen voor de overkapping van de Noordelijke Ring is dit een nieuwe stap in de verdere herinrichting van de Antwerpse ring. Antwerpen voert de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil verder op. De politie en stadstoezicht hielden gerichte controles op plaatsen waar vaak afval wordt achtergelaten. De actie maakte deel uit van de week van de handhaving en de stad en politie organiseren maandelijks zulke grootschalige controles. In het jaar 2025 werden ongeveer 12.200 gasdossiers rond netheid geregistreerd. Daarvan gingen er ruim 4.200 over sluikstort. In 2020 waren er dat nog 2.100. De controles die moeten de pakkans verhogen en de afvaloverlast terugdringen.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Dit is Radio Express. Een hele goede morgen.
1: Antwerpen leeft.
2: Op zondag 1 november staat Dire Straits Experience in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Sinds Dire Straits in 1995 stopte met optreden, bleef de vraag naar hun muziek bijzonder groot. In de Dire Straits Experience brengt voormalig Dire Straits lid Chris White samen met 6 muzikanten het repertoire opnieuw op het podium. En ook Terence Reese speelt een belangrijke rol. Volgens Chris White komt niemand zo dicht bij de vocale en instrumentale kwaliteiten van Mark Knopfler. Verwacht dus klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Private Investigations. De Dire Straits Experience op zondag 1 november in de Stad Schouwburg. Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
4: €130.
3: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Ik ben ik, van Boudewijn de Groot, verscheen destijds als een zogenaamde losse single tussen twee van zijn grote LP's. Het nummer werd uitgebracht in het najaar van 1974, terwijl Boudewijn de Groot de muziek zelf schreef. Volgens recensies en de artiest zelf beschrijft het nummer de fijne spanning binnen een hechte liefdesrelatie. Twee mensen komen zo dicht tot elkaar dat ze bijna één worden, maar proberen tegelijkertijd ook hun eigen identiteit te behouden. Hoewel het geen gigantische evergreen werd, zoals Avond of Wel te rusten, meneer de president, bereikte de plaats destijds toch nog een 21ste positie in de Nederlandse top 40.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? CoCleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Velen zullen het liedje Something's Got a Hold of My Heart van Gene Pitney kennen als een duet met Mark Almond uit 1988. Maar Gene Pitney zong het al in 1967. Origineel werd het nummer gebracht door David & Jonathan, het alter ego van Greenway & Cook in het midden van de jaren 60. Something's Got a Hold of My Heart werd dan ook geschreven door dit bekende schrijversduo Roger Greenway en Roger Cook. De Amerikaan Gene Pitney zal het dan coveren in 1967, maar in de USA kwam het niet van de grond. In Engeland werd het wel opgepikt en stond het op de vijfde plaats in de hitlijst. Herbert Léonard zal het een jaar later nog eens overdoen in het Frans. Quelque chance tient mon cœur. En tenslotte zal Gene Pitney de song opnemen in het Italiaans met de korte titel Uomo non sai. Het grootste succes zal het nummer echter kennen in de versie van Mark Almond in duet met Gene Pitney. In Amerika brachten ze deze cover echter niet uit, omdat men bang was dat de jonge luisteraars zouden kunnen denken dat ze een gay-koppel waren. Mark Almond reisde wel naar Las Vegas om daar de videoclip voor het nummer op te nemen, maar dan zonder Gene Pitney aan zijn zijde. Dana Winner, Nick Cave and the Bad Seeds of Vicky Leandros, het zijn enkele namen uit een lange lijst artiesten die het nummer ook opnamen. Maar wij luisteren vandaag nog eens naar het typische stemgeluid van Gene Pitney. Hier is Something's Got a Hold of My Heart.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

And I had no cause to die.

0: That's it, man. 14 years, but not a dream, boy, I'll tell you.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van.

0: een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vanmiddag neemt de wolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen hebben advocaten, magistraten en justitiemedewerkers zich afgelopen weekend vrijwillig laten opsluiten in de nieuwe gevangenis, de Kade. Een honderdtal deelnemers die leefden er van zaterdagochtend tot zondagmiddag zoals echte gedetineerden. Ze verbleven alleen in hun cel, mochten 1 uur per dag wandelen en hadden geen gsm. Ook hun maaltijden aten ze alleen. De gevangenis telt 440 cellen en moet vanaf begin de maand november geleidelijk de overbevolking in de Begijnenstraat helpen aanpakken. Daar slapen nog altijd meer dan 60 gevangenen op een matras op de grond. Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdag een 43-jarige man gewond geraakt. Hij liep een steekwonde aan het hoofd op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man die verkeert niet in levensgevaar en de vechtpartij ontstond rond 23:30 s'nachts in de buurt van de Italië-lijn. Er waren meerdere mensen bij betrokken. De politie die pakte 1 persoon op. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De partij Groen in Antwerpen dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties door de lokale politie. Met een nieuwe richtlijn kan de politie bekende overlastplegers oppakken, ook wanneer ze op dat moment niets verkeerd doen. Ze kunnen daarvoor tot 12 uur worden opgesloten. Volgens Groen ontbreekt daarvoor een wettelijke basis. De partij die vraagt om de richtlijn op te schorten tot er een juridische toets is gebeurd. Eerder diende ook de Liga voor Mensenrechten al een klacht in en uiten hulporganisaties kritiek op de maatregel.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op woensdag 4 november is het precies 450 jaar geleden dat Antwerpen werd getroffen door de Spaanse furie. District Antwerpen herdenkt die historische gebeurtenis met furie. Dat is een eenmalig totaalspektakel op de Grote Markt. Vanaf 19 uur wordt het publiek ondergedompeld in een combinatie van live muziek, theater, acteurs en poppen, literatuur, licht en vuur. Zelfs de muziek en het eten verwijzen naar de tijd van de Spaanse furie. De voorstelling wordt uitgewerkt door theatergezelschap Bad van Marie en ook de Antwerpse auteur Jeroen Olieslagers werkt eraan mee. Furie op woensdag 4 november vanaf 19 uur op de Grote Markt. Van 26 november tot en met 6 december komt Cirque du Soleil naar Antwerpen met de Europese première van It Was the Night Before. Voor het eerst brengt het wereldberoemde gezelschap in ons land een theaterproductie in een schouwburg. Het klassieke gedicht Visit from St. Nicholas vormt de inspiratie voor een eigentijdse kerstshow waarin acrobatie, muziek en theater worden gecombineerd. Op het podium staat een internationale cast van 26 artiesten en de voorstelling wordt begeleid door een soundtrack vol bekende kerstklassiekers. Cirque du Soleil met It Was the Night Before van 26 november tot 6 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

bevestigd aan de stellingen die voor het stadhuis stonden. Zo konden mensen blijven genieten van de schoonheid van het gebouw tijdens de renovatiewerken, want die gingen wel even duren. Ook aan de kant van de Zilversmidstraat kwam er toen een afbeelding van de zijgevel. Het ophangen van de foto's, ook dat duurde wel even. Bijna een hele week. Na de grondige restauratie in 2018 tot en met 2022 werd het stadhuis een hedendaags, duurzaam en open huis van bestuur. Zo staat er toch op de website antwerpen.be. Vrijdag 12 september 2014. Op vrijdag 12 september 2014 meerde een drijvende universiteit aan in Antwerpen, meer bepaald aan de cruise terminal. Voor één keer dus geen toeristen op een misschien wat rijpere leeftijd, maar wel jongelingen aan de Scheldekaai. Het ging om de MV Explorer en die bood onderdak aan Semester at Sea, een varende universiteit met 700 studenten. Een aantal Antwerpse studenten kreeg in 2014 de kans om even onder te duiken in die bijzondere wereld. Het schip herbergde zowat alle faciliteiten die een campus op het land te bieden heeft. Leslokalen, werkplekken, een bibliotheek en zelfs kotkajuiten. Je kan ook vandaag nog altijd mee voor studeren op het water. Zoek wel een goede vakantiejob, want het gaat je toch minstens 35.000 euro kosten.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vanmiddag neemt de wolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse stadsbestuur heeft de ontwikkelingsvisie voor de Zuidelijke Ring goedgekeurd. Die bevat een mogelijk toekomstplan voor een veiligere en compactere ring, met bijna 4 kilometer overkapping. De studie moet als leidraad dienen bij toekomstige investeringen en bij de verdere ontwikkeling van het ringpark Groene Vesten. Met de Oosterweelverbinding in aanbouw en de plannen voor de overkapping van de Noordelijke Ring is dit een nieuwe stap in de verdere herinrichting van de Antwerpse ring. Antwerpen voert de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil verder op. De politie en stadstoezicht hielden gerichte controles op plaatsen waar vaak afval wordt achtergelaten. De actie maakte deel uit van de week van de handhaving en de stad en politie organiseren maandelijks zulke grootschalige controles. In het jaar 2025 werden ongeveer 12.200 gastdossiers rond netheid geregistreerd. Daarvan gingen er ruim 4.200 over sluikstort. In 2020 waren er dat nog 2.100. De controles die moeten de pakkans verhogen en de afvaloverlast terugdringen. In Antwerpen hebben advocaten, magistraten en justitiemedewerkers zich afgelopen weekend vrijwillig laten opsluiten in de nieuwe gevangenis De Kade. Een honderdtal deelnemers die leefden er van zaterdagochtend tot zondagmiddag zoals echte gedetineerden. Ze verbleven alleen in hun cel, mochten 1 uur per dag wandelen en hadden geen gsm. Ook hun maaltijden aten ze alleen. De gevangenis telt 440 cellen en moet vanaf begin de maand november geleidelijk de overbevolking in de Begijnenstraat helpen aanpakken. Daar slapen nog altijd meer dan 60 gevangenen op een matras op de grond.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSounds, jouw feest begint bij ons.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 203.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
4: Is €130.
3: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vanmiddag neemt de wolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land, met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Hotel Mama speelt van 13 november tot en met 6 december in Theater Elkerlik in Antwerpen. Met op het podium Francis Leffenburen, Silke Toré, Jits van Belle en Isabel van Hekken. Mona wil haar moeder Marina verrassen met een hilarisch luisterspel over een legendarische reis naar Marbella in de jaren 90, waar Mona onder wel heel bijzondere omstandigheden werd geboren. Samen met drie bevriende actrices duikt ze de geluidsstudio in. Maar moeder Marina blijkt haar eigen plannen te hebben. Hotel Mama is een hartverwarmende tragicomedie over vrouwen, vriendschap, kinderen en de chaos van het leven. Van 13 november tot 6 december te zien in Theater Elkerlik. Op dinsdagavond 8 en woensdag namiddag 9 december brengt Schouwburg Noord in Merksem een groot eerbetoon aan Gaston Bergmans, de Merksemmenaar die in 2026 100 jaar zou zijn geworden. Kopen van Herwegen neemt het publiek mee door het leven en werk van een van Vlaanderen's grootste komieken. Hij krijgt daarbij het gezelschap van de Bonnie Blues, Leen den Dievel, Le Kaals, Bruno en Amour en Sven de Ridder. Verwacht een mix van verhalen, muziek, circus en nooit eerder vertoond beeldmateriaal, uiteraard met heel wat knipogen naar het rijke verleden van Gaston. 100 jaar Gaston, dinsdagavond 8 en woensdag namiddag 9 december in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag

Van donderdag 12 tot en met zondag 15 november staat de legendarische rockmusical Evita in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Precies 50 jaar na het verschijnen van de oorspronkelijke dubbel LP wordt het werk van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber opnieuw uitgevoerd zoals het bedoeld was. In het Engels met een 30-koppig orkest, een groot koor en musical solisten. Vian van den Bosch kruipt in de huid van Eva Perón en Milan van Waardenburg speelt Che Guevara. Uiteraard ontbreekt ook de wereldberoemde klassieker niet, Don't Cry For Me Argentina. Evita, 50 jaar van 12 tot en met 15 november in de Stadsschouwburg. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG

0: Daar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Dag neemt de wolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdag een 43-jarige man gewond geraakt. Hij liep een steekwonde aan het hoofd op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man die verkeert niet in levensgevaar en de vechtpartij ontstond rond 23:30 s'nachts in de buurt van de Italië-lijn. Er waren meerdere mensen bij betrokken. De politie die pakte één persoon op. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De partij Groen in Antwerpen dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties door de lokale politie. Met een nieuwe richtlijn kan de politie bekende overlastplegers oppakken, ook wanneer ze op dat moment niets verkeerd doen. Ze kunnen daarvoor tot 12 uur worden opgesloten. Volgens Groen ontbreekt daarvoor een wettelijke basis. De partij die vraagt om de richtlijn op te schorten tot er een juridische toets is gebeurd. Eerder diende ook de Liga voor Mensenrechten al een klacht in en uiten hulporganisaties kritiek op de maatregel. Het Antwerpse stadsbestuur heeft de ontwikkelingsvisie voor de Zuidelijke Ring goedgekeurd. Die bevat een mogelijk toekomstplan voor een veiligere en compactere ring, met bijna 4 kilometer overkapping. De studie moet als leidraad dienen bij toekomstige investeringen en bij de verdere ontwikkeling van het ringpark Groene Vesten. Met de Oosterweelverbinding in aanbouw en de plannen voor de overkapping van de Noordelijke Ring is dit een nieuwe stap in de verdere herinrichting van de Antwerpse Ring.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blij.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 12 september 2018. Op woensdag 12 september 2018 werd het Antwerpse stadhuis een heel mooi kleedje aangemeten. Eentje met een foto van zichzelf. Een immense foto van de gevel van het Antwerpse stadhuis werd die woensdag bevestigd aan de stellingen die voor het stadhuis stonden. Zo konden mensen blijven genieten van de schoonheid van het gebouw tijdens de renovatiewerken. Want die gingen wel even duren. Ook aan de kant van de Zilversmidstraat kwam er toen een afbeelding van de zijgevel. Het ophangen van de foto's, ook dat duurde wel even. Bijna een hele week. Na de grondige restauratie in 2018 tot en met 2022 werd het stadhuis een hedendaags, duurzaam en open huis van bestuur. Zo staat er toch op de website antwerpen.be. Vrijdag 12 september 2014. Op vrijdag 12 september 2014 meerde een drijvende universiteit aan in Antwerpen, meer bepaald aan de cruise terminal. Voor één keer dus geen toeristen op een misschien wat rijpere leeftijd, maar wel jongelingen aan de Scheldekaai. Het ging om de MV Explorer en die bood onderdak aan Semester at Sea, een varende universiteit met 700 studenten. Een aantal Antwerpse studenten kreeg in 2014 de kans om even onder te duiken in die bijzondere wereld. Het schip herbergde zowat alle faciliteiten die een campus op het land te bieden heeft. Leslokalen, werkplekken, een bibliotheek en zelfs kotkajuiten. Je kan ook vandaag nog altijd mee voor studeren op het water. Zoek wel een goede vakantiejob, want het gaat je toch minstens 35.000 euro kosten.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vanmiddag neemt de wolking geleidelijk aan toe, maar het blijft meestal droog. We halen maxima van 17 tot 18 graden bij een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt er dan vanuit het westen een zwakke storing over het land met af en toe wat lichte regen of motregen. De minima die liggen tussen 8 en 14 graden. Morgen dinsdag begint de dag zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. In de namiddag trekt een koufront voorbij en komen er opklaringen. Het wordt zeer zacht met een maxima tot 22 graden. Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen voert de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil verder op. De politie en stadstoezicht hielden gerichte controles op plaatsen waar vaak afval wordt achtergelaten. De actie maakte deel uit van de week van de handhaving en de stad en politie organiseren maandelijks zulke grootschalige controles. In het jaar 2025 werden ongeveer 12.200 gasdossiers rond netheid geregistreerd. Daarvan gingen er ruim 4.200 over sluikstort. In 2020 waren er dat nog 2.100. De controles die moeten de pakkans verhogen en de afvaloverlast terugdringen. In Antwerpen hebben advocaten, magistraten en justitiemedewerkers zich afgelopen weekend vrijwillig laten opsluiten in de nieuwe gevangenis De Kade. Een honderdtal deelnemers die leefden er van zaterdagochtend tot zondagmiddag zoals echte gedetineerden. Ze verbleven alleen in hun cel, mochten 1 uur per dag wandelen en hadden geen gsm. Ook hun maaltijden aten ze alleen. De gevangenis telt 440 cellen en moet vanaf begin de maand november geleidelijk de overbevolking in de Begijnenstraat helpen aanpakken. Daar slapen nog altijd meer dan 60 gevangenen op een matras op de grond. Bij een vechtpartij in de Vondelstraat in Antwerpen is zaterdag een 43-jarige man gewond geraakt. Hij liep een steekwonde aan het hoofd op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man die verkeert niet in levensgevaar en de vechtpartij ontstond rond 11:30 s'nachts in de buurt van de Italië-lijn. Er waren meerdere mensen bij betrokken. De politie die pakte 1 persoon op. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Bale, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik. Van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 oktober valt er tijdens AA Antwerp 3 dagen lang heel wat te beleven in de Antwerpse binnenstad. Donderdag staat in het teken van ambiance met onder meer pubquizzen in verschillende Antwerpse cafés. Op vrijdag kan je bij restaurants, bars en andere adressen terecht voor tastings, workshops, demonstraties en bijzondere culinaire ervaringen. Zaterdag verschuift de aandacht naar de winkelstraten. Daar worden de nieuwe collecties voorgesteld en zijn er onderweg allerlei acties, workshops en animaties. AA Antwerp van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 oktober op verschillende locaties in de Antwerpse binnenstad.

0: mi piace così.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express.
2: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Too Late for Goodbyes uit 1984 werd volledig geschreven door uitvoerder Julian Lennon zelf en was ook afkomstig van zijn debuutalbum Valotte. De productie was in handen van Phil Ramone. Opvallend detail was de mondharmonica, bespeeld door jazzlegende Toet Stielemans. Het nummer werd Lennons commerciële doorbraak. Internationaal scoorde hij hoog met een nummer 6 in Engeland, een nummer 5 in Amerika en zelfs een nummer 1 in de US Adult Contemporary Chart. Bijhorende videoclip werd geregisseerd door Sam Peckinpah. Tot op heden blijft dit Julian Lennons meest succesvolle single.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Druk in je hoofd. Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.
6: With fresh on.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis. Met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Dit is de Nachtexpress. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen. There she was.